De Mona Lisa Twins play The Beatles and More. Hoor de Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Doen ze heel goed. Onder andere op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.

De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre wenn?

Peter Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht aan Meer. En zojuist hoorde je Twist in Mars Bright, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, ja, de Disco Fritz en Das Jodelding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christa.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

0: gracias.
1: Beta Dimmermann. Zindi. Beta Dimmermann.

gingen terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je moet er bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou nog een keertje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas. Wait.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mac. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

Leah Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven nog even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen gaan, weet je, denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Hanny D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, samen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

0: Wekkerradio van start met Robbie Neville. En c'est la vie, dat is het leven. Wekkerradio gaat weer gewoon verder met de Gap Band bijvoorbeeld. Ken je deze nog uit 1979?
1: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head.
0: En hierna hoor je Dino of Dino met 24-7.

0: Blijvertjes, hè? Suzanne en Freek. Als het avond is, vinden ze dat een paar jaartjes geleden. Maar dat maakt allemaal niks uit, hoor.
1: Music, music radio. Met de muziek van gisteren.

Ja, we leven toch af en toe wel kopjes koffie, of niet soms? VOF's de Kunst had het er al over in 1987 met hun kopje koffie. Glazen wassen. Oh ja, dat kan ik me nog herinneren. Met Ferry de Groot.

zijn. Mooi Nederlandse liedjes hoor, van Miss Montreal in dit geval met Biggie Dex. Alles is zoals het zou moeten zijn. We gaan alweer richting het half uur en dat heb ik met Ace te vullen. How long has this been going on? Uit 1974. En daarna deze drie met Wiebe Barkey. En dan spreken we elkaar na het half uur wel weer naar de berichten van het half uur.

Mary Hopkin heette deze dame. Tamar Harbor uit 1970. Drie achter elkaar. En dadelijk Jean Valerie met Who Got Lost. Nou, ik niet hoor. Maar Foreigner zit er ook nog tussen. Met Waiting for a Girl Like You. Romantiek op Dekker Radio. Het jaar is 1982 voor deze grote hit.

3-1. Nou, de laatste is niet echt geweldig, hè? Jean Valerie en Who Got Lost. Ik zou er bijna wat in op antwoorden. Get lost met je muziek. Ja. Dit is toch geen muziek meer, dit is een rommel. Nee, weet je wat, we gaan wat anders draaien, kan mij schelen. Dit is veel leuker volgens mij. Yasha. Help, uitroepteken.

0: nummer van een paar maanden geleden, maar echt geweldig is hij niet, hè, Jascha? Help! Nee, volgende keer beter, jongens.
1: You the cool maids say one prison call in Ancinite Usal. All right.
0: We gaan naar Italië, naar Adriano Celentano. En een nummer uit 1973. Titel Prison Call in Ancinite Usal. En ik heb het nagevraagd bij een Italiaanse restaurant. Fantasiewoord.

Leuk lief liedje van Meteor uit 2025, 11e maand. Dat is november. Hey, goed voor mij, hè? Weet je, ik heb Michael Franks klaarstaan samen met onze Nederlandse Laura Fiji. En die zingen een prachtig duet. Tell me all about it. Nou, dat doe ik niet. Ik ga het gewoon draaien.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Mooi nummer, hè, van Peter Fox uit Duitsland en Haus am See. En de zee is dat natuurlijk het meer, hè? En niet de zee. Ja, heb je dat ook weer geleerd. Lulu, tot de sluit van dit uur Dekker Radio. En zij viert haar onafhankelijkheid. Independence. Echte disco-dreun uit 1993. Ik zeg bye bye, toedeloe, dag, tot de volgende Dekkerradio van je. Ik heb het weer met genoegen gedaan. Was dat te horen? Oké.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Dat was hem de opening in het programma Bond voor vandaag. Is het 1989, Soul to Soul horen we voorbij komen. Back to life, back to reality. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berger is mijn naam en ik draai het plaatje voor u vandaag. Bruno Mars, anno 2026. I just might.

0: De lekkere muziek van Bruno Mars, anno 2026, I Just Might. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe Meuk.
0: Met Ouwe Meuk, ja, 1967. De broertjes Gibb, oftewel de Bee Gees. Dit is Massachusetts.

0: Hits gemaakt door de mannen van de Bee Gees door de jaren heen, jaren 60, 70, 80 en zelfs in de jaren 90 nog hits. Massachusetts was in ieder geval deze gouden ouwe.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: Uit 2004. Enrique Iglesias, Not in Love.

0: Even terug naar het jaar 2004. Enrique Iglesias, Not in Love, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hoppen we gelijk door naar het jaar 2019 met Guy Sebastian. Dit is Before I Go.

0: De muziek van Guy Sebastian, 2019 kwam dit uit, Before I Go.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier van Jetta Post. Het lied van Marta Oosterveen.

0: Jette Post, Marta Oosterveen, de titel van het plaatje was in dialect. En ja, het ging natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: 1998, Los Umbrellos, No Tengo Dinero.

0: Los Umbrellos. No tengo dinero.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan in 1974, een van de grote hits uit dat jaar. Mutt en Tiger Feet. Yeah.

0: Het jaar 1985, de muziek van The Roll Band, een intergalactische romance zou je bijna kunnen zeggen. Clouds Across the Moon, we bellen naar Mars. Ja, je moet maar wat verbeelding hebben natuurlijk om dat voor te stellen. Goed, programma Bond, u bent nog steeds bij. We gaan Bluff voor u draaien, samen met de Raccoon. 2025, dit is Glas.
1: Zijn al mijn denken weg? Dat gebeurt niet bij zoveel.

0: Prachtige muziek van Bluff samen met Raccoon. 2025 komt er weer uit. Drink nog een glas met mij.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Hou hem ook uit 1963. Helen Shapiro and She Was a Queen for Tonight.

0: Ja, zeker 1963, het is van Helen Shapiro, Queen for Tonight.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2009, de muziek van Coldplay, Lovers in Japan.

0: Uit 2009, deze van Coldplay. Dit was Lovers in Japan.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En uiteraard ook nieuw werkje van Diego Leenaerts. Dit is Waarom?

Ja, wel vrolijk lol heen zijn, maar altijd eenzaam zijn is toch niet altijd even leuk natuurlijk, hè. Diego Leenaerts en zijn nieuwe plaat.

0: En dit was het nummer met de titel Waarom.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Aan het 2013 met Pink samen met Nate Ruiz. Just give me a reason.

Dat blijft een prachtige opname deze 2013. Pink samen met Nate Roers. Just Give Me a Reason, de titel van de plaat. En als ik dan eens op de klok kijk, dan zie ik ook weer dat het hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was hem dan weer, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. Janberg.radio staat er eens op tafel voor openstaan. Ik wens u nog een hele fijne dag met allerlei leuke dingen. En dan rest mij nog u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met Amanda Leer uit Duitsland, Follow Me. En daarna nog, we blijven in Duitsland, Daniela Ulrich met een nieuw plaatje. Sag ihr, ich hab die nie geliebt. Ook zo'n fijne boodschap aan jullie krijgt. Hier wel de groetjes en graag tot de volgende bond.

0: We openen het programma Bond voor vandaag, is uit 1982. Wham hoorden we, dat was Young Guns, Go For It. Fijn dat u erbij bent. Programma Bond, Jan Berg is de naam, ik draai eens voor u.
1: Oh boy.
0: Ja, lach maar uit. Sabrina Carpenter, Manchild. MUZIEK

0: De muziek van Sabrina Carpenter, anno 2025 dat het uitkwam. Een vrij recente hit dus nog, Manchild, de titel van de plaat. En ja, iets hedendaags is natuurlijk ook weer de hoogste tijd om terug te gaan in de tijd met...
1: Ouwe Meuk!
0: We gaan naar 1963.
2: I took my troubles down to Madame Rue.
0: Dit zijn de Searchers. You know

0: right now.
1: Kane en Catwalk Criminal.
2: De magische muziekselectie. Hier en nu.
1: Uit 2013, Kevin DeGraw. The best I ever had.

0: Yeah, yeah. Kevin DeGraw, terug uit jaar 2003. The best I ever had.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo. Nielsen Southern Harmony samen met Daniel Bork en Amy Lee. Dit is Shade of a Song.

Muziek van het jaar 1997, Bob Carlyle en de Butterfly Kisses. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1973. Mac en Katie Kassoon. Love will keep us together.

Eventjes terug naar de jaren 80, het jaar 1986, om heel precies te zijn. De Timex Social Club horen we voorbij komen. Rumors, ja, wordt er weer geroddeld met al dat soort zaken. We gaan naar 2025 trouwens met Cloud. En Amour, de liefde.

0: De lieve met Claude Amour.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan dan even over de 60 met Andy Williams. Music to watch girls go by.

0: muziek van lang geleden. Andy Williams, Music to Watch Girls By. In 1967 kon dat nog vandaag de dag. Denk ik niet dat dat nog kan.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Uit 2001, Christina Milan. When You Look At Me.

0: De muziek van Christina Milan, terug naar het jaar 2001. En dit was When You Look At Me.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we ook meer dan hits. Alleen voor u Nederlandstalige muziek. Tekst van de Havenzangers. Ik weet niet wat dat te maken heeft met de Havenzangers die ik kende uit de jaren 70. Maar qua geluid zit het wel in dezelfde sfeer in ieder geval. Het is ook nooit goed.

0: Nieuw werkje van de Havenzangers. Het is nooit goed, was de titel van de plaat. Ja, en zo hebben we van die gezellige muziek. Wat vind jij ervan, Klaassen?
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Nou, inderdaad, gezellige muziek. We gaan naar 2014. Lily Wood en The Prick en Robin Schulz. Dit is de Prayer in Sea.

Lilywood was dat samen met The Prick en Robin Schultz. Prayer in C, een lekkere plaat uit 2014. Maar die plaat uit 2014 bracht ons wel weer op het punt het programma dat we afscheid van u moeten gaan nemen. Het was er meer, een uurtje lang bontig weer radio toestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen, ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u in elkaar gedraaid. En ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft, want daar doen we het voor. Reageren kan allemaal altijd, janberg@gmail.com is het adres daarvoor. Janberg.radio moet ik er dan wel bij maken. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1970 met Earth and Fire Seasons. En daar nog een nieuw werkje van Karl Marx Stroom, Juniper and Sage. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende mond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen en ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden. Hebben we weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met Alvin Stardust en I Feel Like Buddy Holly. Hopelijk leefde die dan wat langer, want je kent wel de geschiedenis van Buddy Holly. Die was op abrupt beëindigd. Na een vliegtuigongeluk natuurlijk. Nu tijd voor Belinda Carlisle, A Vision of You. Het loopt een beetje moeilijk deze donderdag, maar ik weet niet hoe het komt, maar ga wel beter.

Och Harmen, die had arme Dutse van Angie Stone. Ze kan niet meer slapen, ze kan niet meer eten. Wish I didn't miss you anymore. En ze gaat ze waarschijnlijk altijd maar blijven missen. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen en niks aan veranderen. Nu tijd voor de Romeo's. En ik zag jou maar.

0: Elvis-update.
1: Elke morgen verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: This is the sound.

0: is nog een van die leuke hits van Frankie Goes to Hollywood met een omstreden videoclip die door de BBC verboden werd, The Two Tribes. En ik vind het, ik blijf het een pracht van een plaat van hem. Nu tijd voor Gene Thomas en altijd duur zo lang als je dat maar weet.
1: Nog

0: breaks his own heart.
1: Uit een lange vervlogen tijd, This Mighty Sparrow, I'm Brian Lee, Only a Fool. En is nog altijd eens plezant om deze te gaan terughoren. Ook deze is nog een hele leuke om te gaan terughoren. Ik heb het over die van Wes Andy Alana.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

is zo'n beetje ironisch, dacht ze toen Alanis Morissette in de studio stond. Ze begon spontaan te zingen en deze Ironic Boulder uit de opnamestudio. En een grote hit geweest trouwens. En nu tijd voor deze All Nighters. En natuurlijk, die Black is Black. Een stevige vaststelling, maar zwart blijft zwart.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, het blijft nog altijd een grote hit van formaat, deze van Clouseau. Altijd heb ik je lief, is daar al opgesloten. Ik zou ze niet willen betalen met 1 euro, want ik denk dat ik een heel wat centen kwijt ben op een uurtje tijd. Wat dacht je nog van deze Reggie en Laura Tesoro?

0: Dat was nog die hele mooie van Annie Lennox en The Wider Shade of Pale. Dat was een groot hit geweest in de jaren 70. Ziezo, daarmee zit de ochtendkroeg erop. We gaan de deuren sluiten. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer voor die allerlaatste werkdag. En Aljan, vooral op je favoriete radio. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Udo en Beautiful. Tot morgen.

Simply delicious. Moe van Antwerpen.

We begonnen met het origineel van The Green Green Grass of Home. Je hoorde Johnny Darrell. Nummer is destijds oorspronkelijk geschreven door Bobby Bear. Maar deze wees het nummer af. Nou, Johnny Darrell, een Amerikaanse zanger, werd ontdekt door Kelson Hursty. En dat was een van de producers voor United Artists Records. Het nummer komt uit 1965 en zou later nog gecoverd worden door een andere. Maar eigenlijk de meest bekende is die van Tom Jones, een jaar later uit 1966. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer alle deuren open doen om jouw kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit jaren 50, 60 en begin 70. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Onze nederpopplaat, deze keer van The Harrods, en de tragiek van de muziek door Minnie Riperton. Maar eerst deze van Kathy Lynn en de Playboys, Little Baby.

Lee Mallory en Take My Hand zingen songwriter en gitarist die onder andere nog deel uitmaken van groepen zoals The Millennium en Sagittarius. Een van zijn meest succesvolle nummers was That's the Way It Is. En dat wist een 86e plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade. Daarvoor hoorde je Sonny Fisher, Pink and Black. Amerikaanse zanger en gitarist die eigenlijk werd geboren in 1930. Maar om de een of andere onverklaarbare reden door zijn moeder pas een jaar later bij de burgerlijke stand werd aangegeven. We begonnen dit trio met Cathy Lynn en de Playboys, Little Baby. De groep werd overigens in 1963 al opgericht. Maar tegenwoordig spelen nog drie van de originele vier bandleden in de band. Nou, die drie zijn Cathy Cappen Ameno, Nick Ameno en drummer Jackie Ferraro. Zometeen onze nederpopplaats met The Heralds, I Wish I Was Strong. Maar dit is deze van Adam Wade en As If I Don't Know.

0: Je hoort onze nederpopplaat The Heralds, I Wish I Were Strong. Ze zijn afkomstig uit de regio Breda. De originele line-up bestond uit Hans Kuistermans, Jacques Goossen, Mike Derover, Jan Marijnissen, Harry Groeneveld en Ben Murawski. De groep is ontstaan in 1963 nadat de Ulvenhoutse formatie Daddy and the Vibrations uit elkaar was gevallen. Thuishaven van de groep was Zaal de Bieberg in Breda. Daarvoor hoorde je Kenny Lynch, So Much To Love You For, Engelse zanger en entertainer. En hij was een van de weinige donkere zangers in de Britse popscene, dat begin jaren 60. En we begonnen met The Purple Hearts of Hopes and Dreams and Tombstones. Australische rockgroep afkomstig uit Brisbane. Groep zag in levenslicht in 1964. Een leadzanger daarvan was Michael Hadley.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Minnie Julia Riperton, een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd legendarisch door haar stembereik van 5 octaven... dat haar onder andere in staat stelde vogels en muziekinstrumenten perfect te imiteren. Haar bekendste hit is Loving You in 1974, opgedragen aan haar toen 2-jarig dochtertje Maya. In 1976 werd bij Minnie Riperton borstkanker geconstateerd. Er volgde een borstamputatie. De jaren daarna bleef zij optreden, maar ze zette zich ook in voor de Amerikaanse Kankerstichting. Hiervoor heeft zij van de Amerikaanse president Jimmy Carter de Society Courage Award ontvangen. Op 12 juli 1979 stierf Minnie op 31-jarige leeftijd in de armen van haar echtgenoot in het ziekenhuis waar zij haar laatste dagen doorbracht. Haar familie liet een legendarische tekst op haar grafsteen graveren. Loving you is easy, cause you're beautiful. Afkomstig uit haar grootste hit. In de tragiek van de muziek, Minnie Riperton en Le Fleur.

Je hoort een van die obscure bandjes, de Onyx, So Sad Inside. Ze zijn afkomstig uit Cornwall, Engeland. En de oorspronkelijke bezetting bestond uit Al Hodge, Tony Priest, Dick Bland, Steve Cotton en Roger Dell. Het nummer wat je hoorde was de B-kant van de single Tamara's Khan uit 1968. Daarvoor hoorde je Barbara Jackson, Big Man. Het nummer was een productie van de duo Joe Starcino en Mike Gordon. 1965. Van de zangeres zelf hebben we weinig kunnen vinden. We begonnen met de tragiek van de muziek Minnie Riperton en Le Fleur. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er een aantal, een stuk of vier voor je klaarstaan. Onder andere The Flying Machine, Pretty Things, Bystanders, maar ook deze, Tonto en The Renegades.

The Flying Machine. Het nummer komt je waarschijnlijk wel bekend voor. Smile a Little Smile for Me. Engelse band die in 1969 voortkwam uit de groep Pinkerton's Assorted Colors. Nou, het nummer wat je hoorde wist de vijfde plaats te bereiken in de hitparade. En ze wisten er meer dan 1 miljoen exemplaren van te verkopen. Daarvoor hoorde je Pretty Things Defecting Grey. Engelse rockband waarvan waren de stijl en tijdgenoten van The Rolling Stones. Het meeste succes kenden ze in de jaren 64 en 65. Daarna ging het bergafwaarts voor deze groep. En dat allemaal door alcohol en drugs. En daarvoor hoorde je alweer de Bystanders. You're Gonna Hurt Yourself. Ze zijn afkomstig uit Wales. En hadden met het nummer 98.6 een hit in Engeland. Het nummer You're Gonna Hurt Yourself komt uit 1966. En we begonnen dit kwartet met Tonto en de Renegades Little Boy Blue. Toen ze nog op school zaten vormden ze al een popgroep. En later veranderden ze hun naam naar Tonto en de Renegades. Het nummer is overigens opgenomen in Calmbrack's Great Lakes Recording Studio. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Voor ons is het elke week weer een feestje om het te maken. Als je wat meer wilt weten, breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesproject.nl. We gaan eruit met de Executioners. I want a man. Graag tot de volgende keer. Dag!

good when you love life.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger.

is het verhaal van een jongeman die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht en door de kortzichtigheid van veel mensen

een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

0: als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

de nacht is wel al een klein beetje voorbij natuurlijk, hè? Maar niettemin, wel een hele mooie song om mee te beginnen natuurlijk hier in de lunchbreak. Heel bijzonder, goede donderdagmiddag, ja inderdaad wel. En dat was Lionel Richie natuurlijk. En Running With The Night, Playing In The Shadow en dergelijke meer. Een man die van de nacht houdt, als het ware natuurlijk wel. En ja, smakelijk eten, want het is lunchen tot 1 uur. Hier is Pink. En dit al met haar Twistful. Ja, een hele sterke vrouw als je mij vraagt. Voor de tweede keer al kanker aan het overwinnen. En toch bleef ze lekker zingen.

0: En daarna blijven geloven, zou ik zeggen. Zoals Pink het ook natuurlijk zo doet, hè.
1: Ja, inderdaad wel.
0: Blijven geloven in het goede. Trustful baby. En het allemaal met Pink hier in de lunchbreak. Smakelijk eten. En wat zit er in jouw bordje vandaag? Laat het mij weten, want ik ben heel benieuwd naar wat jij aan het eten bent. Dan weet ik ook een klein beetje wat ik morgen ga eten. Of van straks, ja. Inderdaad wel. Hier is Sonny and Cher en Little Man.

Ik had inderdaad wel een lekkere deuntje als ik mee vraag. Hè? Ja, inderdaad wel lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Alain de Bossignon en Olé Josephine. Het zal wel een Parijse girl geweest zijn of een Parijse dame geweest zijn of zo. Hè? Ja, inderdaad wel. Ja, als we zo eventjes kijken. Wel, morgen is het alweer vrijdag natuurlijk. Kunnen we alweer een klein beetje uitkijken naar het weekend. Ja, inderdaad wel, hè. En kunnen we al een klein beetje een lijstje maken wat we allemaal willen doen met ons weekend natuurlijk. Onder andere boodschappen doen. Zeker dat mogen we niet vergeten. Anders zijn ze onze voorraadkast natuurlijk zelfs snel leeg. Hier is Fleetwood Mac en Tusk.

0: Ja, inderdaad, hè. Fleetwood Mac en dit allemaal met hun lekkere Tusk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Gladys Knight en de Pips en de Midnight Train.

De Mandalorian in Georgia, die reed ook nog altijd natuurlijk aan. Nou ja, ik heb het even zijn moeder checken, maar heel eind nog. Let eens uit en de pips natuurlijk. En ja, dat allemaal hier in de lunchbreak. Op jouw donderdagmiddag. En als het je verjaardag is, wel, dan moet ik zeggen van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. En als het je verjaardag is, wel, dan heb ik een hele leuke. Hier word je klaarstaan uit de jaren 80. En het was een Nederlander. Hier is Bertus Steiger. En hier is hij met Ik zat even niet op te letten.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Nou, midden in dat plaatje. Juist. Het draait op 45 toeren. Leuk is dat, hè? Dat waren tijden. Vrienden, doen we nog gewoon een ouderwetse draaitafel in onze huiskamer aan het staan. En ook, die staat in de studio. Dus, we verwennen je. Het komen nu veel vernielen in de show. Er waren Cool in the Gang met Straight Ahead uit 84. En dit is...

Die mannen die komen toch uit de Outback? Daar ergens in Down Under. Hè? Ja. Oh ja, Australië. Men zegt dat daar het afvoerwater in omgekeerde richting vergeleken met ons dat putje gaat. Is er misschien iemand die kan zeggen of dat nou een fabeltje is of zo? Nou, stuur maar een mailtje. Dan gaat Midnight All at 1388. Bad Suburbing. Gezelligheid kent zijn tijd. Zometeen een fijne van achter de rug in de gordijnen. Allereerst even de grens over, want het Wilde Westen is echt niet zo ver hoor.

0: Wim de G. Open die deur eens even daar, even kijken. Ach jee, ja, ja, goed, daar heb je haar hoor. Daar heb je haar, tuurlijk.
1: En veilig van achter de keukengordijn.
0: Krijgt er de hik van. Nee hoor, het was wel een wereldhit van haar. En ze was heel lief. Echt en blond. Het is Bonnie Sinclair.
2: Het is de middel van de roadshow.

buiten spelen. Gezellig. Huppakee. Maar wel op afstand. Wally, heerlijk. Ja, tuurlijk. How is it? Sherbert. Later 1976. Af en toe denk je, het leven is net een sprookje. En dat je net weer wakker wordt uit een droom of zo.

was. Dat is ook weer lekker op de Middengolf. Tuurlijk, daar doen wij het ook voor, lieve luistervrienden. Echt wel. Wereldwijd. En eens gingen we naar de Dixo. De echte ouderwetse Dixo. Of wat is dat nu? Disco. Hè? Disco, ja. D-I-S-C-O. Lekker fout plaatje, maar wel weer lekker in de middel van de roadshow. Daar gaat Otter One.

0: En weer dat sentimentele gevoel vandaag. Hè? Van was ik nog maar in die tijd zo'n beetje. Hè? Wat lekkere muziek en zo. Een beetje sikkeneurig vond ik wel. Hè?
1: Heb je dat ook?
0: Huh? Ach, mensen worden allemaal aan elkaar kunnen schelen.
2: Ja, dat krijgt zo ken je alweer.
0: Ja, dat begrijp ik. Wie zeurt, die komt niet aan de beurt. ABC. Die vier jongens met een aantal wereldhits, waaronder...

Ze stralen ook nog door de radio heen. Wat wil je nog meer, vrienden? De Electric Light Orchestra en all over the world. Even de laatste in de middel of de roadshow voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig morgen opnieuw nieuwe kansen. Gezellig, de knecht. Oh, trek heb ik. Lekker broodje met haring, met ui. Uit de koelkast. Maak er nog een leuke voortzetting van. Wij spreken elkaar morgen. En veel plezier met de rest van de Boys and Girls. Op Den Radio.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Soundfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, weer voor je onderweg een portie lekkere muziek. Zo laat je in dit uurtje van de Muziekfabriek maar weer eens flink verrassen. Ron van der Steen. En ik heb jullie als luisteraar hoog zitten. Daarom mogen jullie van mij op een voetstuk staan. Luister naar Agda en de Bunnink.

0: Het is je vast opgevallen. We draaien weer op volle kracht in de muziekfabriek als laatste Black Box uit de jaren 90 met Strike It Up. In het midden zat het liedje uit de jaren 60 van Jackie Wilson met Rita Petit. En we begonnen met Nederlandstalig van Agda en de Munnik en Voetstuk Staan. Je luistert naar de muziekfabriek. We hebben ook een website. Kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. De vaste items, ja, ook die zijn weer aanwezig. Waaronder de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Het jaar 2000 zetten we even centraal.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Melanie C met I Turn To You. Deze Britse zangeres komt uit Winston en werd vooral bekend door haar naam Sporty Spice. Ze maakte deel uit van de populaire meidengroep The Spice Girls. Als soloartiest treedt ze vooral op onder de naam Melanie C. Als jong meisje had ze belangstelling voor dans en toneel en ontwikkelde ze een sterke zangstem. Haar ambitie om popster te worden is misschien ontstaan toen ze haar moeder Joan zag optreden in clubs. Toen ze 15 was, had ze haar eerste serieuze relatie met Ryan Wilson, maar gingen na 2 jaar uit elkaar. Ze deed verschillende audities voor musicals, maar werd niet aangenomen. Totdat ze auditie deed voor een popgroep die uiteindelijk de Spice Girls zou worden. In 1998 begon ze met een solo carrière. In Nederland scoorde ze los van de Spice Girls 2 nummer 1 hits. Dat was met Never Be The Same Again en I Turn To You uit 2000. Het laatste genoemde nummer stond toen al 4 weken in de hitlijst. Weliswaar een week eerder nog op een 3e plaats, maar het zou al snel een nummer 1 hit worden in Nederland voor Melanie C.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En dan de kleine hit, die is van de Sun Club met Bandoneon. De Sun Club is een Nederlandse danceformatie en is vooral bekend van de zomerhits Fiesta en Summer Jam 2003. Het nummer Bandoneon was echter niet zo succesvol en stond op nummertje 36 en kwam van 33 en dat voor 4 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar 2 september, oftewel week 36 van het jaar 2000.
1: Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Ja, dat was hem. De kleine hit. Muziekfabriek. Het was toch wel een heel klein hitje hoor, voor de Sun Club. En Bandoneon, en die grote hit, die was van Melanie C met I Turn To You. Wederom drie liedjes voor je klaarstaat, ga er maar lekker voor zitten. De BB&Q Band, oftewel de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Hier zijn ze met On The Beat.

word je toch lekker relaxed van, zeg. Wat een heerlijk nummer. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar ik ga eerst even de jukebox voor je induiken. Even kijken, doet hij het nog? Nou, dat gaat de goede kant op. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. Ze is geboren in het jaar 1932 en we hebben te maken met een Engelse zangeres-actrice. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Bovendien heeft ze ook de langste carrière in de hitparade, namelijk 51 jaar. Toen ze in 1944 optrad in de Royal Albert Hall, werd ze ontdekt door een filmregisseur die haar vroeg om weeskind te spelen in zijn oorlogsdrama Medal for the General. En er volgden nog een aantal andere films van haar en tevens ging haar televisiecarrière van start. In de jaren 50 begon ze liedjes uit te brengen en scoorde in 1954 haar eerste hit. Haar carrière is nog niet voorbij, want zo maakte ze in 1998 en 2002 een grote tournee door Engeland. In 2000 presenteerde ze nog een one-woman show die ze zelf geschreven had en die goed onthaald werd. 2 jaar eerder, in 1998, werd Clark geridderd door koningin Elisabeth II in de orde van het Britse Rijk. Het nummer Downtown is bij de meesten van ons wel bekend. En als je deze klassieker niet kent, dan is er wel een sample verwerkt in een moderne popsong. Luister uit onze jukebox naar de Britse zangeres Petula Clark. Jukebox Classic.

0: uit onze jukebox afkomstig. En ook jij mag er eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website ronvandesteen.nl. Het nummer Downtown behaalde in 1964 de nummer 1 status in Amerika en nummertje 2 in Engeland. Je hebt er nog eentje voor mij te goed in het rijtje van 3. Dat is deze. Dat komt van het album Paul. Ik heb het over Paul de Leeuw. Luister naar Lentezon.
1: Voel in de lentezon.

0: Dat was hem. Paul de Leeuw van het album Paul hoorde je Lentezon.
1: De Muziekfabriek.
0: En verder hadden we nog twee andere liedjes.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die mooie van John Mayer en Shadow Days. En de spits werd afgebeten door de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Oftewel de BB&Q Band en On The Beat. Nog verder naar weg. De oude lullenplaat. Maar eerst wederom drie liedjes. We beginnen met deze van Lee Towers. You Never Walk Alone.

0: De Muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.

0: Ik zou hem bijna vergeten, de oude lullenplaat. Ze komt van oorsprong uit Oklahoma, maar woont vanaf 1970 in het Limburgse Geleen.
1: Oude lullenplaat.
0: Met behulp van studio-eigenaar Jan Telen pakt ze omstreeks 1974 haar zangcarrière weer op.
1: Oude lullenplaat.
0: Als ze in 1980 optreedt in het televisieprogramma Music Gallery, betekent dat het begin van een succesvolle loopbaan. 2 jaar later, in 1982, verschijnt haar debuutalbum Behind Those Eyes, waarvoor ze een Edison en een gouden plaat kreeg. Van dit album wordt het nummer How Many Times een dikke hit. Later volgt de single Good News, Bad News. Ze geeft diverse optredens en toert langs theaters in Nederland en België. Als presentatrice verschijnt ze in het Amerikaanse televisieprogramma Holland on Satellite. Na haar tweede album Dreamland verschijnt in 1983 haar derde album Intuition. En ook daar krijgt ze een Edison voor. In 1986 nam ze samen met liedzanger van Procol Harum Gary Brooker het duet Two Fools in Love op. Wat in Nederland relatief een kleine hit werd. Daarom van haar die grote hit How Many Times. Luister naar de Amerikaanse Nederlandse zangeres Lori Spee.
1: Oude lullenplaat.

0: Het blijft toch een lekkere knal, hè? Deze van Laurie Spee en How Many Times.
1: De muziekfabriek.
0: Ja, dit uurtje van de muziekfabriek zit er zo goed als op. Maar ik heb nog een tweetal deuntjes voor je klaarstaan. Verder hadden we Lee Towers met You Never Walk Alone. En Katy Perry met Part of Me. Misschien wil je meer weten over de muziekfabriek. Ik heb goed nieuws. We hebben een website. Kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. We gaan eruit met André Hazes. Zomer gevolgd door Hanson als de klok er toelaat met Bob. Weer bedankt voor het luisteren, vrienden en vriendinnen. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
1: Nou, tot ziens.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

2024. De debuutsingle destijds. Pharrell Williams, Miley Cyrus ook nog met Doctor, Work It Out. En Seagulls met Lonely, The Verve, The Drugs Don't Work. Dat is wel een vrij recente single. En dit niet, wat ik nu instart, is uit het jaar 1991. Rolling Stones en Highwire. Welkom, leuk dat je erbij bent.

Wat een strak drummende man was dat. Ze gaat onwijs heel strak ritme altijd gehouden te hebben. Een van de beste drummers van de wereld zelfs. We hebben het allemaal over Cesar Zuiderwijk. Die kan er ook een aardige roffeltje geven. Maar dat hij was erg, heel erg strak, heb ik begrepen. Hij was nog strakker dan een drumcomputer. Kun je nagaan. Nu in vliegtuigmodus met Billy Dans.

TSN. And don't take your love away from me. Zo komt het, daar komt het eigenlijk om neer. Billy Dans hoorde je ook nog even met vliegtuigmodus uit het jaar 2024. En dit is ook uit 2024. Jazeker, Doctor, Work It Out, featuring Miley Cyrus en Pharrell Williams in

Cyrus en Dr. Work It Out. Featuring, daar is u weer, Miley Cyrus. Het is wat. En nu, het is een heel rare tekst, vind ik. The drugs don't work. Ja, lekker belangrijk. Nooit aan beginnen, maar goed. The Verve zingt er wel over. Achteraan straks Daniel Wijkstra. Met meer van jou.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Going and Paradise in Distress met The Devil bot a brand new penthouse in heaven. Het zou toch wat wezen. Maar goed, als je als christen luistert, dan ben je daar niet blij mee, denk ik. Het is tekst, en zo moet je het gewoon zien. Still is Wheel zou meteen lekker een classic met Stuck in the Middle with You. Eerst Corinne Bailey Ray met Put Your Records On.

0: God, I feel invincible.
1: 5 Seconds of Summer and Not Okay. Hoorde je, tijd voor Italo Disco. Jazeker, met Feli en Diamond in the Night.
2: Die Rollator
3: Disco!
2: Disco plaat.

0: listening to the Golden Sound.
1: Now, hear this music radio.
2: Nou, de music radio zit erop. Dit was een uurtje lang Patrick Vijfhuizen met Afternoon Delight. Met heel veel plezier gedaan voor je. En als laatste, Madonna met Express Yourself. Zo is het. Doe het in gezondheid. Denk erom.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
2: Nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke dat gaat worden, ik heb echt geen idee, jongens. En ze richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Dray. Lekker meezingen, dansen, lallen. Kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we in 1980 met... The Stray Cats.
3: 80s classic.

Schuilen, zo heet hij, Schuilen. Ja, inderdaad, 2026 voor de regen of wat er ook voor de zon. Miss Montreal, daarvoor hadden we Cissy Patterson, Finally 1991. En de Stray Cats met The Runaway Boys uit 1980. The Runaway Boys, dat is een nummer wat ik al zei van de Amerikaanse band, de Stray Cats. Het nummer verscheen op hun debuutalbum Stray Cats en die kwam uit 1981. The Runaway Boys betekende de doorbraak voor de Stray Cats trouwens in Europa. In hun thuisland, de Verenigde Staten, werd de single niet uitgebracht. Vreemd genoeg. Hier verscheen het nummer pas in 1982 voor het eerst op hun Amerikaanse debuutalbum Built for Speed. Ja, korte informatie omtrent deze plaat. Wij gaan naar het volgende blokje van 3. 1982, een opmerkelijke plaat voor toen destijds Mickey. Dit is Tony Basil.

0: daarvoor hadden we Avicii en Hey Brother uit 2013. En we begonnen dit blokje van drie met een opmerkelijke plaat, zoals ik al zei. Uit 1982 van Mickey. En die plaat was van Tony Basil. Wil je dat echt zeker weten? Ja, echt zeker weten. Nou, goed, helemaal goed.
1: Hey, hoor. Tim!
0: Oh ja!
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: snap je helemaal, helemaal. Waar heb ik mijn muntje? Mijn muntje. Waar leg ik? Oh, hier dan. Dan gaat hij eens even kijken. Wat drukken we in? C van Cornelis 5. Cornelis 5, C5 is dat. Drukken we in. Niet C3, dat is een explosief. Maar C5, dat moet altijd wel... Oh ja, dit is zo. Nou moet ik u waarschuwen. U denkt nu, hé, een van mijn speakers is kapot. Niet waar, komt hij ook. Oh ja, daar komt de druk. We gaan in 1972. De Haagse formatie Shocking Blue. Dit is Inkpot.

was nog een oud zomerhitje. Dat moet ik er even bij vertellen. DJ Bobo en It's My Life. 1997, by the way. Daarvoor hadden we de deken. Ik ben nergens goed voor. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Uit 1989. En we begonnen die blokje van drie met een opmerkelijke plaat uit de jukebox vandaan van Shocking Blue. Die heette Inkpot. En die kwam in 1972. Shocking Blue, ja, dat was zoals ik al zei, een Nederlandse rockband die in 1967 in Den Haag werd opgericht. Ze maakte deel uit van de Nederbeatbeweging, zoals ze dat heet, in Nederland. De band had een reek hits gemaakt tijdens de zogenaamde tegencultuurbewegingen van de jaren 60 en de vroege jaren 70. En daar weet ik nog wel wat van. Zo jong ben ik niet meer. Waaronder een paar grote hits hadden zoals Send Me a Postcard en Venus. En dat was hun grootste hit. En die werden allebei een nummer 1 positie hebben ze bereikt. Trouwens in de Amerikaanse Billboard Top 100 en in vele andere landen. Zoals in 1969 en in 70. Dus dat waren hun twee grootste hits eigenlijk wel zo'n beetje. We gaan naar het volgende blokje van 3 alweer. We schieten alweer aardig op. Eens even kijken. We gaan naar... Oh, ik heb Inner Circle voor je klaarstaan. Ook een leuk plaatje. Nelly heb ik wel eens voor je meegenomen. Maar eerst gaan we naar 1987. Red in Mean Kitchen. Dit is UB40.

Nu op jouw favoriete radiostation. Tim voor 3.

0: 1993. Nou, een leuk plaatje toen hoor. Inner Circle. En Rock With You, zo heette hij. Was dat ook nog een oud zomerlied in die periode. Daarvoor hadden we Nelly en Hot In Here, 2001. En hadden UB40 en Red In Me Kitchen uit 1987. We kijken even naar het klokje. Ja, dat loopt aardig door. Maar we zijn nog steeds op schema. Dus ik zou zo zeggen, voor de liefhebbers, het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door...
7: De Goud en Fout Show.
8: Zo, lieve mensen. Nou, het is weer zo'n lekker gezellig momentje in ons programma. Want we gaan weer eens even bellen met de man die recent ook nog bij ons te gast was met zijn vorige single. Maar ja, jullie weten, ik gooi er wel eens een keer zo'n jingeltje doorheen van Renéetje van der Gijpen van Likkemon. En de volgende man heeft een liedje opgenomen. Nou, vind ik zo lekker, want ik kan er gewoon ook lekker in het land draaien. En die jingle doorheen, jassen. Ik moet wel eerlijk zeggen, het is eigenlijk Carlo Bossart, dat jingeltje van Likkemon. Ik heb Carlo een paar keer mogen interviewen voor ons radioprogramma. Ja, die heeft natuurlijk een aantal geweldige stemmetjes gedaan en leuke dingen in de tv-kantine. Lang geleden, 18 jaar geleden, toen we begonnen met de Gouden Foutje, waren wij te gast in Alsmeer waren we toen te gast bij Carlo en Irene. Die maakten op zondagmiddag een televisieprogramma. Daar waren wij bij voor de Goud en Foutje Radio toen. Ze wonnen toen de televisiering. Ja, en René van der Gijp was een van de allerleukste typetjes die hij daarin nadeed. En nu heeft onze vriend van de show, Dave van der Dam, heeft een liedje opgenomen met de titel Likke joh, likke mom. Nou, dan moeten we hem natuurlijk even bellen, mom. Likke mom. Hallo Dave, hallo mom.
9: Ja, goeiedag.
8: Het wordt er weer een gek huis hier in het programma weer.
9: Ja, joh, lekker joh. Lekker man,
8: lekker gezellig. Lekker man. Maken we er van in ons programma. Hey Dave, wat een lekker plaatje weer, jongen. Je weet ons elke keer wel weer te verrassen met iets geks en iets nieuws, hè?
9: Ja. En het is ook wel een kreet, want inderdaad, meneer Van der Gijp die doet dat natuurlijk ook heel vaak zeggen. Maar ik zeg dat ook heel vaak. En ik had gewoon zoiets, daar ga ik gewoon een liedje op maken. Lekker joh, lekker man.
8: Lekker bol, joh.
9: En doe gewoon wat je zelf wil. Hè. Een beetje gewoon van, doe het gewoon lekker wat je eigen zelf wil. En gewoon laat iedereen in zijn waan. Zo is het een beetje gewoon, nou, doe het gewoon wat je wil. Gewoon,
8: ja, vind ik ook.
9: Ik doe lekker wat ik wil.
8: En ik moet dan een beetje denken aan een collega van mij die... Die zegt dan ook, het is een grote fan van een of andere club uit Rotterdam. En dat laat hij dan ook blijken. En dan zegt hij ook, ik heb een scheid aan, jongens. Zo, een beetje van zo'n uitspraak, zeg maar. En deze past er mooi lekker bij. Lekker joh, ja, lekker man. En ben je ook fan van de Gijp en het televisieprogramma? Of zeg je wel eens gewoon puur toeval?
9: Ja, Voetbal Inside, of Vandaag Inside, vind ik echt helemaal fantastisch. Ja, en ook hij. En ook, ja, ik vind het wel leuk, een beetje, mag best wel een beetje op de rand soms een beetje zitten. Ik ben het er niet altijd mee eens met de heren, maar dat is juist ook goed.
8: Het is even lekker ontspanning, hè?
9: En ik vind het wel grappig. Ik vind het wel leuk, gewoon die leuke humor ertussen. Denk ik, ja, ik ken er wel om lachen.
8: Ja, het is gewoon even lekker ongedwongen. Zeker. Even gewoon lekker.
9: Ongezongen, ja, precies.
8: Lekker lullen.
9: Ja.
8: En lekker lullen. Ze roepen van alles. Ja. En het, soms valt het helemaal nergens op, maar... Ik vind het soms ook leuk als je... vorige week zat de cybermannetje er weer, die dan allerlei tips heeft. Toen had het Odido gebeuren en nou weer met allerlei hek bij Ajax. Weet ik allemaal, die vertelt allemaal. Ja. Het is met een glimlach, hè? Net zoals jij de glimlach terugbrengt met jouw nieuwe single, is het gewoon met een knipoog ook een beetje.
9: Ja, precies. Ja. Je moet het niet al te serieus nemen. Dan moet je ook met dit niet, joh. Het is gewoon grappig, leuk. Het is een leuk feestnummer. En inderdaad, gewoon met een knipoog. Absoluut. Ja, joh.
8: En het is alweer
9: niet te leuk.
8: Nee, zo is het. En het is alweer de derde single die je uitbrengt bij Rood Wit Blauw, bij onze Ronald.
9: Vierde single van mijzelf dan, maar inderdaad de derde van bij Rood Wit Blauw. Ja, dat klopt.
8: En die vorige heb je ook allemaal lekker gedaan. Ook een liedje met knipoog allemaal, een beetje ook, zo gek doen. Hè.
9: Ja, precies. Ja, ook gewoon weer ook zo'n kreet. Ik denk, oh ja, daar kunnen we wel wat mee. Ja, en dat vind ik dan zo leuk. Dan hoor ik dat en dan schrijf ik het op. En dan denk ik, oh, daar ga ik wat mee doen.
8: Ja. André van Duin is er groot mee geworden, met dat soort kreten.
9: André van Duin, jeetje, dat is natuurlijk wel een grootheid natuurlijk, hè. Heel veel respect en een fantastische man en grote voorbeeld, die man.
8: Zal ik je wat leuks vertellen? Ik heb hem in september geïnterviewd voor het radioprogramma. Binnenkort gaan we bij hem op bezoek, want hij komt met een nieuw programma. Samen met Jannie, want ze gaan...
9: Uiteraard.
8: Er komt een nieuw programma over beesten en daar komt dan ook Animal Crackers in terug. En daar gaan we, het met hem over hebben binnenkort hier in onze jubileumaflevering. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar ja, net zoals Van Duin ook een voorbeeld voor jou is met kreten en leuke dingen en kleding. En dan heb je paars gekleurd, maar volgens mij geel is jou ook niet vreemd, hè? Allerlei kleuren zijn jou niet vreemd, hè?
9: Ja, maar dat is bij mij niet vreemd. Nee, meneer, in mijn boek of wat dan ook, dan kan je mijn boeken met een kleurtje.
8: Ja, nou,
9: dus het thema van het avond, zullen we maar zeggen.
8: Ja, nou, leuk man. Hey, deze single doet het ook weer hartstikke goed. Hij is net vers van de pers uit. Een mooie clip zit erbij.
9: Want je hebt eigenlijk wel een soort van primeurtje te pakken.
8: Ja.
9: Want het is namelijk zo dat hij nog niet op heel veel radiozenders te horen is geweest. En hij eigenlijk pas... 31 maart, dus morgen, komt hij dus op Spotify.
8: Ja, deze dus week is bij ons al op de radio, hè?
9: Ja, bij jou al op de radio.
8: Lekker, dus man. Lekker, joh.
9: Ik zou dan ook wel vast even een linkje naar je toe appen straks. Dan kunnen mensen hem previewen. Dan hebben ze hem ook netjes gelijk snel in hun Spotify als ze morgen dat gaan luisteren. Dan hebben ze hem gelijk in de Spotify-lijst.
8: Nou, lekker, man. Wat wordt het toch weer een lekker feestje met jou hier bij ons op de radio. Dat er komen er nog meer dit jaar, hè? Want het is niet de laatste voor dit jaar, hè?
9: Nee. We gaan echt de zomerknaller komt er nog aan. Dus daar zijn we al heel druk mee bezig. En dat wordt ook een hele leuke. Ja.
8: Nou, hartstikke goed, man. We gaan, het is tijd. Lekker, joh. Lekker mond. Het is tijd om lekker liedjes te gaan draaien op de radio. Als jij hem lekker wilt aankondigen op jouw eigen onvolprezen manier. Ga maar lekker mond ervan genieten, jongeman.
9: Nou, dat komt goed dan. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Daar komt hij dan. Doe gewoon lekker waar je zelf in zit, zin in hebt. Hier is hij dan. Lekker, joh. Lekker, man. La, la, la.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

0: komt terug na de commercials. Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten. Nieuw.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: We have begun the lay. Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: En wij gaan dit tweede uurtje starten met natuurlijk een hele bijzondere gast in ons programma. We hadden hem al heel even aan de praat bij de Buma NL Awards een paar maanden geleden. Toen vertelde hij ons al in vertrouwen, er gaat wat leuks aankomen. Nou, dat leukste is vorige week uitgekomen. Zijn single. En dames en heren, wij hebben aan de telefoon een man die inmiddels niet meer in het Os woont. Maar je woont ergens anders al, Bram, hè?
7: Nou, eigenlijk nog wel in Os. Maar de intenties zijn om te gaan verhuizen, jazeker.
6: Ik heb er iets van gelezen, ja, in ieder geval. Ja, dat het niet meer Os. Waar ging je nou weer naartoe?
7: We willen naar Wijk Beduursteden.
6: Wijk Beduursteden, dat was het, ja. Hartstikke mooi. Een hele mooie plek trouwens. Ik ben er een paar keer geweest in de tijd dat ik nog voor Frits van Eert werkte. Daar zit ook een hele mooie, hele grote Jumbo. Zat er toen en daar heb ik een tijdje wat werkzaamheden verricht als invalfiliaal manager, zoals het zo mooi heet. Dus
7: ja,
6: hartstikke mooie plaats. Nou, wie hebben we dan aan de telefoon, dames en heren? De enige echte Bram van der Ven. Hallo, Bram.
7: Een hele goede dag.
6: Hey, hallo. Ja, jij bent Wilfred Genee. Is geen onbekende voor jou, wil ik me laten vertellen.
7: Nee, inmiddels niet meer, hè?
6: Nee? Want vertel even, want je hebt daar iets leuks mee meegemaakt, hè, met Wilfred.
7: Wilfred heeft uiteindelijk zijn NK karaoke georganiseerd op het winterspektakel in Utrecht. En uiteindelijk deed hij een oproepje van, hey, wie wilde daaraan meedoen? Dus ik heb uiteindelijk zelf een filmpje ingestuurd met mijn karaoke-inzending. En ik denk een week van tevoren kreeg ik op een gegeven moment te horen dat ik mocht deelnemen aan de NK karaoke. Ja,
6: nou, is dat mooi, hè? Met de man die karaoke weer helemaal op de kaart heeft gezet in Nederland. Want hij houdt natuurlijk van zingen. En het mooie van karaoke is, kijk, jij kunt ook echt zingen. Maar er zijn ook heel veel mensen die komen met karaoke-shows. Ik heb jarenlang karaoke-shows gedaan door heel Nederland heen. Die kunnen echt niet zingen. Maar het is gewoon de sfeer, alles eromheen. Maar ja, jij hebt daar de pannen van het dak gezongen, hè?
7: Het was wel zo supergezellig die middag. Ik heb zo genoten van iedereen. Ja. Er zat inderdaad echt van allerlei soorten kaliber inderdaad tussen. De een inderdaad gewoon lekker enthousiast en inderdaad alles vals. Maar de ander die kon ook echt zeker wel een goed nootje kraken. En ik moet zeggen... ik heb wel echt mijn best moeten doen, moet ik zeggen, hoor. Ja, serieus.
6: Ja. Maar ja, dat is goed gelukt, hè. Want je bent uiteindelijk daar als de glorieuze man uit de bus gekomen. Maar je hebt natuurlijk daar... Heb je daar al je liedje al kunnen laten horen, stiekem aan Wilfred van iemand? Of was het nog helemaal publiek?
7: Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nee, het is echt zo. Ik heb echt wel gezegd tegen Wilfred van... Hey, luister, 23 januari komt een single uit. En hij heeft het denk ik tot in de einde, in de treuren heeft hij het genoemd voor het publiek wat er in Utrecht aanwezig was. Dus ja, er is wel genoeg promotie uiteindelijk geweest. Alleen niemand heeft nog één noot gehoord van mijn nieuwe single.
6: Nou, ik ben benieuwd. Ja, wij gaan het zo meteen meemaken. Want hij is dus vorige week uitgekomen. En wij hadden al iets eerder al in de studio dat we een stukje mochten luisteren van dat liedje. Maar we hebben afspraak. Hij komt de 23e uit. Dus na de 23e gaan wij hem de radio opslingeren. Maar ja, Bram, jij bent natuurlijk hier... het Osser en onbekende. Iedereen uit Os die zit te luisteren. We hebben inmiddels zo'n 70, 75 radiozenders door heel Nederland en België die ons programma uitzenden. En hier ook in Os. In het Osser, zeg maar, wordt ons programma uitgezonden. Ja, jij bent natuurlijk een bekend gezicht hier in Os. En maar de zoon die zei al, vorige week hebben we hem verhuisd, die zei, hoor, die Bram die vlamt er wel tegenaan. En dat komt allemaal best wel goed. Als het Dennis die zegt, ja, dat weet ik uit de tijd bij de SCVO. Daar waar jij natuurlijk ook nog eens een keer wat noten gekraakt hebt. Ja, dat is fantastisch, hè?
7: Maar wat er in 20 jaar gebeurd is, joh. Het is echt, ja... Ik had het toevallig... van de week had ik een post op mijn Instagram-pagina gezet. Er was schijnbaar een trend op dit moment om foto's van 2016...
6: 2016,
7: om dat te plaatsen. Dus ik ben uiteindelijk verder terug inderdaad gaan kijken in mijn archief. Nou, je moet mijn computer maar zien, Jos. Die is echt autistisch goed gestructureerd, zeg maar. Dus als je tegen mij zegt, ga dat zoeken, dan heb ik het binnen 5 seconden.
6: Kijk.
7: Maar de foto's uit 2016, die spraken boekdelen. Ik had toen mijn eerste concert als zanger samen met de plaatselijke muziekvereniging. Met muziekvereniging Hartog. Misschien ken je die wel.
6: Jazeker, jazeker.
7: En dan hadden ze een jubileum, hadden ze toen in de Groene Engel. En dat was zo professioneel opgezet. Ik weet nog heel goed, dan hadden we een Motown medley hadden we daar gedaan. En ik mocht Brabant van Guus Meeuwis zingen. Ja, het was... Het dak ging eraf. Lampjes overal in de zaal. En ja, daar heb ik hele mooie herinneringen uit aanleiding aan. Maar ja, vanaf 2016 inderdaad al bezig met muziek. En ik heb het nooit losgelaten. Want uiteindelijk, ja, zoiets zit in je hart. En ja, goed hè. Dat is gewoon genieten.
6: Dat is zeker weten.
7: Absoluut.
6: Ja. Maar er staat me ook iets bij, van paashazes. Of zit ik dan helemaal verkeerd?
7: Nee, helemaal niet verkeerd. Nee, dat klopt inderdaad.
6: Bij Fellini's was dat vroeger altijd, hè?
7: Nou, sterker nog, dat was inderdaad bij Fellini's. En nu heeft de Bellevue heeft dat overgenomen. Samen met het Canet, hè, met de vrienden van het Canet, van het carnaval. En ik denk dat volgens mij het afgelopen jaar heb ik inderdaad voor de laatste keer weer een keer meegedaan. Inderdaad, na 5 jaar afwezigheid. En dat evenement staat nog steeds als een huis. En ik vind het nog steeds superleuk om daar aanwezig te zijn. Ja.
6: Ja, nou, hartstikke leuk, man. Ja, de muziek van Hazes die is en die blijft. Dus er zal ongetwijfeld dit jaar met Pasen ook alweer Pasen
7: zijn. Daar gaat niks aan veranderen aan die uitspraak. Hazes is de basis.
6: Ja, zo is het, jongens. Zo is het. Nou, een mooie basis die we nu gaan leggen zometeen op de radio. In het begin van de tweede uurtje. Jouw single, de mooiste van het feest. Ja, die had je volgens mij bij, hè? Toen we elkaar zagen bij de Buma, hè?
7: Nee, ik had hem nog niet bij. Toen was hij nog niet af.
6: Nee, ik bedoel, je had de mooiste van het feest van jouw eigen feest had je bij.
7: Ja, aan jouw zijde. Dat klopt.
6: Oh, ik denk al, die had ik niet bij. Ik denk, wie had die dan bij, hè? Oh, eens.
7: Ik dacht
6: even over de single. Nee, jongen, nee. Ik had het niet. Ja, maar die was er inderdaad helemaal kicking and live bij natuurlijk, hè?
7: Oh, nou, inderdaad. Maar ja, voor haar gaat erop, nemen we het ook een hele wereld open, hoor. Dat kan ik je vertellen. Wij zijn nu ongeveer, in februari zijn wij 3 jaar samen. En in augustus gaan we trouwen.
6: Kijk eens, bot verdikken me zeggen. Mooie maand augustus, jongen.
7: Ik wou dat zeggen. Wat is er in augustus?
6: Nou, ik ben ook 10 augustus getrouwd. Maar dat is dan dit jaar 36 jaar geleden. Dus,
7: kun je nagaan.
6: Dus dat is een goede maand, jongen. Een goede maand om te trouwen.
7: Kun je nagaan. Ja, precies. Nee, 31 augustus gaan wij inderdaad trouwen in de regio Utrecht. En ik heb ze uiteindelijk leren kennen via TikTok. Dat is ook weer iets aparts. Maar het kan allemaal gewoon, zo zie je maar.
6: Zo is het, jongen. Nou, wij zijn hartstikke fijn om te horen dat het allemaal lekker gaat met jou. Wens je ontzettend veel plezier en succes met de release. Wij gaan lekker draaien hier aan het begin van het tweede uurtje van deze week van de Goud en Fout Show. Kijk even voor meer informatie op josnetten.nl. Alle zenders waar we uitgezonden worden komen er een hele hoop bij. Dus het is nog niet helemaal compleet. Maar dan kun je lekker meeluisteren naar de Goud en Fout Show Radio met seizoen nummertje 18 alweer. En wij gaan nu draaien de single van onze Bram, dames en heren. Wat zijn we er trots op dat we hem hier in de show hebben. Als jij hem lekker wilt aankondigen, Bram, dan gaan wij lekker de radio opknallen.
7: Nou, lieve luisteraars van Jos Netten, bij deze, hier is hij dan, de mooiste van het feest.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Sorry mensen, ik heb het al eens vaker verteld hè, in onze show. Eigenlijk veel te weinig dames die zingen. Allemaal heren, maar ook gelukkig hebben we heel veel leuke dames die we in ons programma te gast hebben. Met hun nieuwe single. En de volgende dames en heren, die heeft een liedje opgenomen van de zangeres die we nog niet zo heel lang geleden te gast hadden in ons programma. Waarmee we terugkeken op haar oeuvre en natuurlijk de grote hits die zij in al die jaren heeft gemaakt. Alle hits scoorde toen ik nog in papa's verrekijker zat, oftewel nog vloeibaar was. Scoorde zij al hits en ze scoorde nog steeds de ene hit na de andere. En nu, dames en heren, anno 2026 is er van een klassieker van haar, van Corrie Konings, daar hebben we het over, het liedje Jij weet toch wel wat liefde is. Een nieuwe uitvoering en die is gemaakt door de sympathieke, vriendelijke en altijd aardige zangeres Charlotte vs. Mucho, want daar heeft ze mee samengewerkt. En we hebben Charlotte nu aan de telefoon. Ik zeg hallo.
6: Goedenavond.
5: Hey, hartelijk welkom. Ja, bij toeval eigenlijk is dit liedje ontstaan, want Mucho werd, is mij verteld, geïnformeerd over jou. En ik zeg van, hey, daar moet je nou eens een keer wat mee doen. Mucho is natuurlijk bekende DJ. En die is samen met het team aan de slag gegaan. Frank Verkooyen heeft zich er ook mee bemoeid op een goede manier. En zo is dit liedje uiteindelijk ontstaan.
6: Ja, nou dat klopt helemaal. En daarnaast wil ik natuurlijk nog voorbij te zeggen dat er een fantastisch mooie vriendschap uit is ontstaan.
5: Ja.
6: Dus ja, het is prachtig om het allemaal mee te maken. En ook alle mensen die je leert kennen en ontmoet. Alle mogelijkheden die je hebt gekregen. En, nou ja, en met name natuurlijk de grootste lol die we er van hebben gehad.
5: Ja, nou ja, het lijkt me hartstikke leuk. Want jij bent natuurlijk ook, heb ik mij laten vertellen, liefhebster van de muziek van Corrie, maar ook van Marianne Weber bijvoorbeeld. En dat repertoire, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat horen we eigenlijk veel te weinig. Wel natuurlijk bij ons op de radio nog steeds. Want Marianne Weber komt nog heel veel voorbij. En niet alleen met de Italiaan, maar ook in nummers die ze ooit opgenomen heeft met Jan Verhoeven. In het Holland Duo, waar ze echt heel bekend mee is geworden. Eind jaren 90, begin jaren 90. Ja, het is repertoire wat... Wat eigenlijk niet kapot kan en hartstikke mooi is dat er weer opnieuw nu aandacht voor is.
6: Zeker, zeker. Ja, ik vind ook wel de Nederlandstalige zangeressen, die hebben het soms wat moeilijker. Tot daar zie je vaak dat het de man is die het Nederlandse lied zingt. Dus daar vind ik het ook gewoon ontzettend leuk en gaaf hoe de single uit is gebracht. En ook hoe dat er gereageerd wordt, zowel door jong en als door oud.
5: Ja. Ja,
6: dat is
5: ontzettend
6: leuk.
5: Ja, en Frank Verkooyen heeft natuurlijk een neus ook voor dit soort liedjes dan nieuw leven in te blazen en het dan zo te maken, zodat het en een heel groot eerbetoon is aan het origineel, maar tegelijkertijd een nieuw jasje krijgt van deze tijd. En ja, dat is met dit liedje wel weer fantastisch gelukt.
6: Ja, zeker. Ja, ik ben er ook echt ontzettend trots op, hoor.
5: Ja, nou, dat mag je zeker zijn. Het is een liedje wat ooit mede door Pierre Corner natuurlijk geschreven is en een paar Duitse vrienden. En ja, waar heel veel tijd aan besteed is. Toen een grote hit is geweest. En nu door jou, zeg maar, weer opnieuw op de kaart wordt gezet.
6: Ja,
5: en,
6: ja.
5: Als ik gewoon de foto ook zie, dan doe je me ook een beetje denken aan de jongere jaren van Corrie Konings. Hè. Die kent ze natuurlijk alleen maar van de foto natuurlijk, hè. Want al die LP's en... Ja, dat is toch. Al die liedjes en LP's van vroeger, ja. die zaten bij mijn oom en tante in de barbecuebox. Ja, kom ik daar maar in de jukebox natuurlijk, dames en heren. Jawel. En die heb ik allemaal in de studio weer ook. Adio. En huilen is voor jou te laat. Al die klassieke dingen van toen. Maar ja, Corrie Konings, die zingt ongeveer 300 jaar al. Die zingt nog steeds als een nachtegaal. En die zal het ongetwijfeld ook hartstikke leuk vinden dat haar liedjes helemaal in de picture staat. Dit liedje nu. En natuurlijk Druk je lijf tegen mij aan. Want door Ricky Velking nu een hele grote hit weer aan het worden is in een compleet nieuwe stijl. Ja, deze liedjes lenen zich gewoon ook voor om volop opnieuw in de picture te komen.
6: Ja, ik denk dat het voor Corrie ook ontzettend leuk zou zijn om te zien dat haar repertoire dus weer gecoverd wordt en weer geliefd is door jong en oud.
5: Ja, zeker te weten. Zijn er nog meer nummers van Corrie of Marianne Weber bijvoorbeeld waarvan jij denkt van nou, die heb ik in mijn eigen playlistje staan. Daar zou ik ook nog wel eens een keer iets mee willen doen, want er zijn zoveel mooie liedjes van hun waar je eigenlijk veel te weinig van hoort.
6: Ja, verschrikkelijk. Ja, er zijn zo verschrikkelijk veel mooie oude nummers. Er zijn nummers van Corrie, van Marianne Weber, maar ook van Nieke, waarvan je denkt van ja, daar kan je ook wat mee doen.
5: Ja.
6: Dus ja, er zijn nog zoveel mogelijkheden. Ja, weet je, misschien is het ook wel gewoon leuk om een keer een eigen plaat uit te brengen.
5: Nou, ik wou net zeggen, of om in die sfeer, hè, want dat kan Frank natuurlijk ook als... als geen ander om in die sfeer een productie te maken die bij jou past, bij jouw stem past en bij, ja, bij waar mensen jou graag mee voor de dag zien komen. Ik denk best wel dat die er ook kunnen zijn.
6: Ja, dat weet ik wel zeker. We zijn achter de schermen druk bezig met het idee om te doen voor een tweede plaat.
5: Kijk.
6: Dus het gaat helemaal goed komen.
5: Nou, hartstikke leuk. Weet u in ieder geval zeker dat we ook bij de volgende plaat jou weer bij ons te gast hebben in de studio. Want Frank Verkooy heeft prachtige producties. En Ricky doet haar uiterste best om al die mooie liedjes aan de man of vrouw te brengen. Net wat je wil.
6: Zeker,
5: en,
6: zeker.
5: En deze is
6: daar
5: ook
6: dank
5: weer
6: ik hele grote dank heb ik aan Ricky, ja.
5: Nou, hartstikke goed. Nou, we gaan hem lekker draaien hier op de radio bij ons in de Gouden Foutje Radio. Alweer het 18e seizoen. Elke dag van de week ergens te beluisteren. En nu, dames en heren, zet de radio maar op. Standje Burenoorlog. Zet hem maar eens lekker hard voor de oudere luisteraars. U kent het liedje allemaal nog van vroeger. Maar nu in een fantastisch nieuw jasje. Uitgebracht natuurlijk weer op het label van Frank Verkooyen. Jawel, Team Holland Music heeft hem weer laten klapperen als nooit tevoren. Ik zeg, Charlotte, als jij wilt aankondigen, gaan wij hem lekker draaien op de radio.
6: Ja, tuurlijk wil ik dat doen.
5: Nou, ga je gang.
6: Nou, lieve luisteraars, ik hoop dat jullie met heel veel plezier mogen luisteren naar onze nieuwe cover. Jij weet ook wel wat liefde is. Samen van mij met Woesho. Fijne avond.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik
3: wel. Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Leuk dat je luistert.
3: Hallo, mijn netje van de radio.
4: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is wederom de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige amazing programma Just Dutch. En dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf vanuit Studio Limited 2. De heerlijke, verstaanbare muziek die we allemaal lekker kunnen meezingen. Wat een leuke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms Herman van Veen met De Blauwe Plekken. Vandaag ook weer volgens onze vaste formule. Dat betekent om en om één keer uit Nederland en dan één keer uit België of Vlaanderen in de show. Verderop in het programma de Hollandse meezingplaat van toen. Ron Amsterdam is ook wederom van de partij en ook Glenn Robbins is er. En binnenkort de nieuwe single van Glenn Robbins in de show. Ja, zeker. Voordat ik het vergeet te vertellen, in de studio aanwezig het bekende bakje koffie ondertussen. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. Als dat aanwezig is, dan gaat het helemaal goed komen het komende uurtje. Dan gaan we overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij de nieuwe single van Steve Tiedent en Sarah. Met de titel Als dat gebeurt. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen. Dit is Just

0: keer vandaag.
1: Het was een mooie of niet, soms deze van Steve Tielens en Sarah met Als dat gebeurt. Heerlijke koffie in de studio en de muziek van René Schuurmans. Zijn nieuwe single Al win ik 10 miljoen. Nou, graag, waarom ook niet, hoor, maak het uit.

0: naar.
1: De gevoelige scenario in Zo Willy Sommers en Christophe. En dit is mijn huis.
2: Daar is de koffie.
3: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
2: Dat was de koffie.
4: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

Het is een leuke zingel of niet, om deze van Dries Roeving. Dat hebben wij allemaal wel herkend hier in Justice. Koffie is lekker trouwens en Tante Jetje, dat was hem, ja. De nieuwe single, dames en heren, hier in Just Dutch van Danny Fabrie. Kom terug.

gloednieuwe plaat van Danny Fabry hier in de show in Jazz Dutch. Het komt terug. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Hartelijk welkom in de show. Hier is René Vroken met Wielen.

0: dik hit aan het worden in Nederland en in België en Vlaanderen. Zal er wel achteraan komen of niet soms deze? Hoe de liefde gaat, was er een van René Vroeger met Whalen.
1: Lente en een fris geluid.
2: En een fris geluid.
3: Dit is Johan de Graaf.
2: Just Dutch.

0: een goede single of niet, zo'n deze van Herbert.
1: Jij blijft mij altijd verbaasd.
0: Dat is inderdaad de titel, altijd makkelijk als ze hem zingen of niet soms. Heerlijke muziek, de verstaanbare muziek hier in Just Dutch. En we gaan verder met de show met Gerard Joling, zijn nieuwe single Niet voor één keer.

En de bevallers, dat was er een keer van Bart Peters, daar is die. Daar is die hoor, daar is die rond Amsterdam. In het programma, ach, het kan zeker niet ontbreken met een eiland in de zon hier in Just Dutch.

is een mooie, blijft een mooie. Met Ron Amsterdam en de Gedaard. En Nederland in de zon, straks ook nog Glenn Robin. Dit is de Hollandse meezingplaat van toen. Maar eerst even Ida de Nees.

0: zo mooi of niet, soms deze van Ida Denees.
1: Verder moet gaan.
0: Zo'n 50 jaren in mijn leven. Hier is de nieuwe van Wolter Kroes in Jazz Duits.

0: Is het mooi of niet? Soms de route de Soleil van Wolter Kroes.
1: Het is lente.
2: Lente op je radio.
3: Johan de Graaf. Just Dutch.

0: zo dicht bij mij.
1: Ja, dat is een mooi of niet, soms nog steeds, zei Glenn de Robbins. En soms wil je zus en soms wil je zo. De man van het bosje tulpen, Robin Topper, met zijn nieuwe single Kontje.

Dat is leuk of niet, soms kontje kontje van Robin Topper. Zo weer bijna gebeurd, hè, in Just That. Zo snel gaat Clemens en Van Geel met juf Helena.

0: toch een leuke of niet? Soms deze van Clemens en Van Geel. Even kijken op onze klok. Oh, dat gaat snel, nog maar een plaat of twee te gaan. En we moeten nog de Hollandse oude Meezingenplaat van toen draaien. Nou, dan heb ik goed nieuws. Die komt eraan. Een heerlijke muziek hè, vanuit Studio 2. Johan Graaf is de naam Studio 2. En juf Helena.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
3: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch.

dat is toch echt een klassieker uit het jaar 1977. Wat een tijd geleden alweer. Wat een goede plaat, wat een goede plaat. Ik heb het over Normaal en Oer het Hart. Dit is de laatste. We gaan naar België-Vlaanderen. Hier vinden wij Larissa met het broodje geluk.

dat moet het dan helaas weer zijn. Een einde aan het programma Just Dutch, de heerlijke amazing show. Vanuit Studio 2 met ondergetekende Joop de Graver. Broosje geluk was dit van Larissa. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren naar het programma. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Dit keer nemen we je mee terug in de tijd naar week nummer 20 van het jaar 2004. De platen die toen allemaal geschiedenis maakten, je hoort ze de komende 2 uur nog een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering, daar vonden we Pink en The Last to Know. Op 39 Jim Buckham, On and On.
1: Nummer 39.

0: In zijn jonge jaren werkte hij als drugsdealer en uit die tijd komt ook zijn bijnaam 50 Cent. If I Can't stond genoteerd op nummer 37. Op 36 Ferry Corsten, Everything Goes.
1: Nummer 36.

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 35.

0: Het was de derde en laatste single van deze Amerikaanse rockband. The Calling was dat met Our Lives. En het was de eerste van vijf nieuw binnengekomen platen in die oude hitparade van week 20 van het jaar 2004. We vonden ze op nummer 35. Op 34 de Boogie Pimps, Somebody to Love.
1: Nummer 34.

0: De band werd opgericht in 1979 en in 1981 kwam de bekende zanger Fish erbij. Dit was trouwens hun laatste single, nieuw binnengekomen op nummer 32 als tweede nieuweling in die oude hitparade. Marillion was dat en You're Gone. Op 31, LMC tezamen met U2, Take Me to the Clouds Above.
1: Nummer 31.

0: Naast zangeres werkt ze ook als actrice en presentatrice. Kim Lian van der Meij was dat met The Garden of Love. Zij was de derde nieuweling in die oude hitparade van week 20 van het jaar 2004 en ze kwam binnen op nummer 30. Op 28 DJ Kasper, Cha Cha Slide.
1: Nummer 28.
2: This is something new, the Kasper Slide.

Fly to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth.

0: Hij is een van de best verkopende artiesten aller tijden en in zijn vrije tijd ontwerpt hij ook nog mode. Je kon luisteren naar Kanye West, de vierde nieuweling in die oude hitparade, binnengekomen op 27 met Through the Wire. En op nummer 25, daar vinden we de hoogste nieuweling, Lenny Kravitz, Where Are We Running?
1: Nummer 25.

0: De band werd opgericht in 1998, toen nog met drie andere dames. De Sugar Babes waren dat op nummer 23 met In The Middle. Op 22, daar vinden we Jamelia, Thank You.
1: Nummer 22.

0: Ze brak door in 2004 met haar eerste single Superstar en dit was destijds hun tweede hit. Jamelia, daar kon je naar luisteren met Thank You. Ze stond genoteerd op 22. Op 21 van die oude hitparade, daar vonden we Hilary Duff. Why Not?
1: Nummer 21.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.

0: beste luisteraar, van harte welkom in het tweede deel van de hitparade van toen. Vandaag luisteren we nog een keertje naar de hitparade van week 20 van het jaar 2004. In het afgelopen uur kun je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur gaan we verder tot we aan de nummer 1 notering zijn aanbeland. We openden zojuist met de nummer 20 notering. Daar vonden we een jonge dame die we in het vorige uur ook al konden beluisteren. Jamelia was dat en destijds haar eerste hitsingle A Superstar. Op 19 Nelly Furtado met Draai.
1: Nummer 19.

0: de tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 17.

0: Pharrell Williams was de meest bekende medewerker van deze band. Nerd was dat en She Wants to Move bevonden ze genoteerd op nummer 17. Op 16, Three Doors Down, Here Without You.
1: Nummer 16.

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 14.

0: Ze brak door op 17-jarige leeftijd met de single Baby One More Time. Britney Spears, daar hebben we het over. Dit keer vonden we ze met Every Time, genoteerd op nummer 14. Op 13, 3T, Stuck on You.
1: Nummer 13.

0: Dat waren Ty Terrell en Tito Jackson. En dat zijn de zonen van Tito Jackson, die we kennen van de Jackson 5. We vonden ze terug op nummer 13 met Stuck on You. Op 11, Enrique Iglesias tezamen met Kelis, Not in Love.
1: Nummer 11.
2: Are you ready?

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 10.

0: En met deze plaats zijn we aanbeland in de top 10 van de hitparade van week 20 van het jaar 2004. Uit Engeland afkomstig was dat de Narcotic Trust en I Like It. Op 9 de Special D, Nothing I Won't Do.
1: Nummer 9.
2: Yo, Special, turn it up. There's nothing I won't do.

0: Haar carrière begon in het lokale kerkkoor en op 14-jarige leeftijd mocht ze optreden in het voorprogramma van Shania Twain. Je kon luisteren naar de nummer 8 notering, dat was Avril Lavigne met Don't Tell Me. Christina Milian, die vonden we op nummer 7 met Drop It Low.
1: Nummer 7.

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen. Terug in de tijd.
1: Nummer 5.
2: Chips versus the sleaziest sleaze of the seven seas. Captain James Hook.
3: Here we go!

0: Deze formatie zag het levenslicht in 2003 en dit was destijds hun derde hitsingle. Uit Nederland afkomstig was dat de formatie Chips met Captain Hook. We vonden ze terug op nummer 5. Op 4 Tiësto, Love Comes Again.
1: Nummer 4.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 2.

0: poppers guy in the group. Big ass stomach, bitches think.
1: De formatie D12 was dat en dat staat voor A Dirty Dozen. En onder meer Eminem maakte deel uit van deze band. My Band was hun grootste hit aller tijden en we vonden ze terug op nummer 2. Op nummer 1 in die oude hitparade van week nummer 20 van het jaar 2004. Daar vonden we Eamon. Fuck it, I don't want you back.
2: Nummer 1.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Boom. Tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerard Hanning.

0: Wat een lekkere binnenkomer. McCunis, Flint en Malt en Barley Blues. Nummer bleef trouwens steken in de tipperaden. En McCunis was ook nog lid van Manfred Mann. En van harte welkom bij de jaren 70. Je gaat weer twee afwisselende uren tegemoet horen. En ik hoop dat je met heel veel plezier zult luisteren. In de tweede uur 5 uit de top 10 van. We hebben twee muzikale connecties, een van A naar B. En aan het eind van het tweede uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. En over albums gesproken, Eric Burden and War. Eric Burden declares war. En Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. Maar we gaan eerst een muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de derde top 40 hit voor Houston. Hier is Leon.
1: 1974.

0: on your family.
1: The Connection.

0: Elton John van zijn tweede album uit 1970, I Need You To Turn To. En Houston heeft dit nummer gecoverd en dat zou de opvolger worden van Both Sides Now. In de jaren 70 een mooi album, Eric Burdon and War, Eric Burdon Declares War, album uit 1970. Ja, Eric Burdon kwam uit de Animals en hij had een nieuwe begeleidingsgroep nodig. En dat werd Night Shift, wat later omgevormd werd tot War. Hier is I Have a Dream.
1: I have a dream, everybody has a dream. I have a dream that I can change it. I have a dream that I can make it good once more. I have a dream that's mine and yours and mine and yours. Let me tell you about my dream. Let me tell you about my dream.

Peter Gabriel verliet Genesis en zijn eerste solo-single was meteen een groot succes. Salisbury Hill. Beyoncé pikte die op 11 in de top 40. We gaan kijken in de Billboard Hot 100 en we gaan naar 1973. De Stylistics met hun 8e hit en een top 23 hit. En de opvolger van de top 5 hit Break Up to Make Up is You Never Get to Heaven If You Break My Heart.

Steve Miller Band en Living in the USA in 1974 was dat zijn vijfde hit en piekte op 49. En daaronder, onder die vijfde hit, was ook dit nummer, want hij debuteerde in 1968 en toen werd het een top 94 hit. We hebben zometeen een hele mooie van A naar B, maar we gaan eerst even kijken in de tipperaden 1976. Bobby Wardell had in 1963 een top 4 hit met Loop de Loop, maar dit swingende nummer kwam er niet in. Hier is Sway.

Ik had het beloofde mooie van A naar B en ik hoop dat ik voor jou helemaal gelijk heb. Life is going on van Maggie McNeil. De B-kant van Terug naar de kust. En dat was in 1976 haar derde solo-hit en piekte op 8. En dan zijn we beland bij een mooi live album van Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. Album is trouwens uitgebracht in 2022, maar het betreft een optreden van 4 april 1970. Dus we gaan het gewoon gebruiken hier in de jaren 70. In de volledige en zeer succesvolle bezetting als Creedence toen nog. Dat gaan ze ook bewijzen met Born on the Bayou.

Steppenwolf en Hey Loudy Mama in 1970 de zevende hit en een top 35 hit voor onder andere de zanger van Steppenwolf, John Kay. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft. Ik heb er nog wel een paar voor jou. Na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug. Ik heb onder andere voor jou nog in aanbieding een hit uit 1979 van Poco, de zevende hit en een top 20 hit. Hier is Heart of the Night. Tot zo.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
1: Yes, sir, boy.
2: 1973.

Chuck Wietep en Good Grief Christina. En dat was de derde en laatste top 40. Het piekt op 31. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. Zometeen genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die mooie albums. At the Royal Albert Hall van Creedence Clearwater Revival. En Eric Burdon, Declares War van Eric Burdon en War. En we hebben nog een muzikale connectie. Daarvoor gaan we naar 1970. De tweede hit voor Tim Hardin. En zeker nog heel erg actueel als we luisteren naar de harde realiteiten van vandaag. Hier is Simple Song of Freedom.

0: Tops en If I Were a Carpenter. De 7e en 3e top 10 hit bij ons en piekt op 4. En het nummer is geschreven door Tim Harden.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 26 mei

start voor Nes Rutte. De groep van zanger Dan McCafferty begint goed in Engeland op 8, Broken Down Angel. Zometeen op 7 en we gaan de volledige versie draaien, dus dat is lekker lang genieten. Deodato, Braziliaanse toetsenist en producer van onder andere Kool & The Gang. En hij was ook verantwoordelijk met dit nummer voor de film 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Alzo sprak Zarathustra. Maar we gaan eerst even naar de vijfde hit voor Hot Chocolate. Op 8, hier is Brother Louie.

0: staat op 4 en dat was zijn 26e hit. We gaan zo de nummer 1 draaien, maar eerst het overzicht van de top 10 van Engeland van 26 mei 1973. Carrie Clitter, Hello, Hello, I'm Back Again op 10. 9, Nays for It, Broken Down Angel. 8, Hot Chocolate, Brother Louis. Deodato, Also Sprach Zarathustra op 7, 6. Roger Daltrey, Giving It All Away. En Madison Head met One and One is One op 5, 4. Perry Como, And I Love You So. Hellraiser van Sweet op 3. 2, Dawn en Ty. Yellow Ribbon. En de nummer 1 is de groep van Roy Wood, Wizard. De tweede top 10 hit. Hier is See My Baby Jive.
1: 1973.

jaren 70 maakten we een klein uitstapje naar Italië. 1971, Lucio Battisti en La Canzone del Sole. En dan zijn we beland bij Live at the Royal Albert Hall van Creedence Clearwater Revival. Concert opgenomen op 4 april 1970. Het album is uitgebracht in 2022. Hier is Fortunate Son.

Eric Burden en de Animals van het album Eric Burden Declares War, waar ook het album waarop de hit Spill the Wine op staat, Rock and Roll Kirk. En we zijn er bijna doorheen wat deze aflevering van de jaren 70 betreft. Je kunt het programma terug horen op mixcloud.com/de jaren 70 en ik zet hem binnenkort ook klaar op de Facebookpagina. Facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En als we tijd over hebben, een track van het album Happiness is Being with the Spinners van de Spinners, album uit 1978, en Tony, My Love. En we hebben Level Heated van The Suite uit 1978 en Silverbird. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende week.

leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. We hoorden The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard AHA. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag bij voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Maar je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

fijn. We hebben de Boogie Shoes door gedaan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hij is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aandoen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Peter Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting Aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stijl gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die niet geland waren.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of wel in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu Quieres Volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele vrije Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onafvolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine Ankar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Paddy Tilleman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je de, als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar? We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Luther.
1: The story of El Luther. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has
0: and
1: been
0: I gotta go home.

0: We hoorden en Lute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silent.